0: hier op mijn stoep raakt een papieren plaats. Die honden wat heil, die concertina wat raas. Ah, zei.
1: Hey, Ricky, dat is lekker.

0: u mee maakt. Jij moet een bikkie samen met mij, kom ploeg door toe.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Bonnet Life Church, it's you. Zo vroeg bij lijster Stasi, al dit lekker. Blijst gezien gospel rock. Zoals koppels man vier op geloof is een werk voor het. Lekker om samen hier te keier. Zal je lekker om hier zijn omgerut te maken? Maak eens ook wat niet. Nooit scam is voor hem. Niet op het einde van die dag. Dames en heren, als je scam is voor hem, geen scam is voor jou. Maar ik geloof niet zo. Niet mijn hele verstand en metafoor wat ik uittrek hierdie uit. It's take time for Jesus and he will take time for you. It's easy peasy lemon squeezy. Dit is zo moeilijk niet. En op het einde van die dag weet je wat niet. Gisteren, toen stuur mijn vrouw voor mij een boodschap. Op een van die foto's wat ik op sociale media gezet heb van haar en van Emery. Wat lee in slaapies. En dan gebruik mensen altijd die zekere tijden om dan met je te praten over andere dingen. Je weet, iemand zal een comment los op. Weet, ik het altijd gespot en gezegd, mijn man los een comment op van mijn foto's en zei, moet aan die batterijen. Zal mijn man van mij zeggen. En dan denk ik, ma, het is die WhatsAppie. Hoe is je voor hier te praten, hoorie? En dan op het einde van die dag ga je nog een beetje verder, maar dan krijg je mensen weer aan zulke foto's en dan gebruik die een mijn foto om voor mij te vertellen hoe zwak mijn Jezus is. Toen vat hij mijn foto om voor mij te vertellen hoe ik modder in mijn gezicht gaan krijgen wanneer mensen zien dat mijn Jezus bestaan nie. En het is mij zo interessant om te zien hoe vinnig mensen naar zulke. Ik verstaan het niet. Misschien is het niet. Misschien is ik dom, ik weet niet. Maar ik kan het niet verstaan dat mensen zulke tijden gebruiken om dit dan wel uit te brengen. Je weet nou in die oomlik in tijd dat jij nog gevoel, dit gaan voor jou baie goed wees, om voor mij te vertellen hoe slecht mijn Jezus is. En dit doen absoluut niks niet. Je weet, hij heeft gezegd, your sky wizard never rose from the dead, and Adam and Eve are depicted in the Bible, never existed. No Adam, no Eve, no original sin. No Jesus, no judgment, no salvation. Your religion is toast. Dit was, en nou denk ik mijzelf, je weet, op die einde van die dag, en ons baie as christenen, gaan jy uitgaan. En dan gaan jy mense kry wat precies dit vir jou sê. Mense gaan uitkom vir jou sê, jou Jesus bestaan nie. En dit is my interessant, want ons allemaal kry dit. Jy weet, maak ons ook hoe waar of wat. Dit is ook ons nie moet skaam wees vir liewe Jesus nie. Ons moet opstaan vir sy naam ten alle tye. Maar nou gaan ek vir jou sê, en jy kan vir enig iemand sê wat vir jou sê, dat my Jesus bestaan nie. Nummer 1 is dat Jesus is die meest gedokumenteerde persoon op aarde. Hoeveel mense, of hulle gegloot in hom, of nie gegloot in hom nie, het gepraat oor Jesus. 100%. 100% van hom gepraat. En dan oor die laaste duisende jare, herhaaldelik dieselfde ding gesê. Die Bybel wat hulle sê, is 'n storieboek, is gebruik tot vandag toe, deur archaeologists en geskiedkundige mense, historians, om plekke te kry wat daai tyd bestaan het, en dan gebruik hulle my Bybel om dit te kry. So daar moet waarheid in dit in wees. 100%. Is daar 'n graf? Jep. Het hy opgestaan? 100%. Maar dit is so makkelijk om vir mense te vertel dat Jesus nie bestaan nie. Jy weet, en dan moet ek nou van my kant af vir hom verduidelik of probeer ooreed dat my Jesus bestaan. En het is my altyd verskriklik entertaining om selfs in die posisie te wees, want het is so makkelijk vir enige persoon om niks in te glo nie. Want dis wat hy doen. Hy glo in absoluut niks. Hy glo nie daar is Jesus nie, hy glo die aarde het net begin, hy glo daar is nie verlossing nie, dis niks. Hy glo in absoluut niks. Weet julle hoe makkelijk is het om het niks te glo nie? Dit vat absoluut niks, om in niks te glo nie. En dan kom hy na my toe en dan sê hy vir my, my Jesus bestaan nie, en hy lag in my gesig, maar ek het meer as niks. Het is makkelijk om te sê, daar is niks. Maar as ek vir jou bewysie kan gee, wat meer is as joune, kan jy nie vir my sê, dis nie niks nie. En dit gaan my kop te boven, as jy vir 'n ou sê, daar is 'n graf, en daar was 'n Jesus, daar is 'n boek, daar is 'n Bybel, daar is stories, daar is getuienisse, daar is so baie dinge wat wys na ons Jesus Christus toe. En jy wil vir my sê, dat jou punt in hierdie hele gesprek is sterker. En wat het jy agter dit? Absoluut niks. dit gaan my kop te bowe om te sien hoe mense regtig op hulle voete staan en niks verkoop nie. Absoluut niks. Dis crazy. Dis crazy vir my. Ja, kyk, ek verstaan mooi. Baie keer gaan al wees waar mense nie meer lief is vir liewe Jesus nie. En hulle daai kinderlike liefde verloor vir die Vader, want hulle is kwaad vir die Here vir some unknown reason. Miskien het iets in jou lewe gebeur en jy blameer die Vader. En hy gaan al vir jou sê, maar Here staan nie met 'n sweep nie. Hy staan nie daar en wil kyk hoe hard jy as 'n Christen kan raak deur toetse van left, right en center en kom ons gee vir hom dood en sy familie nie eers 'n bietjie nie, nie my Jesus nie. Lewe is altyd lewe, dan is altyd goed wat sal gebeur, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat nie. Maar dit is baie maklik om niks verkeerd te bewys nie, dames en here. Dit is verskriklik maklik. Dit is verskriklik maklik. Maar ja, ek deel daai storie met julle, want dit is vir my verskriklik entertaining om te sien as mense so graag op my sosiale media wil opklim, veral van dat ek en die Vader nader aan mekaar loop, of op my verlede vir my in my gesig te gooi, wat vir my baie maklik is om te defend. Of dan terwyl deur te kom om vir my te sê, hulle verkoop 'n produk, en as jy vir hulle vra, wat is jou produk, en sê hulle, niks. Maar joune is ook niks, en ek nee, myne is baie my vriend, glo jy dit vir my? Dames en heren, moenie dat niks in die lewe jou uit die hemel uithou nie. Sal wat ek vir jou gaan sê. Pas op vir dit.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: hè?
1: Ons het jou gedaan.
0: Kom kijken bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjes, sappige burgers, pizza's, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, parslaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE bij 060-829-3246 om jouw bestelling vandaag nog te plaatsen. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: No longer a slave of fear, I'm a child of God, and it's obsolete. Fighter. So ja, dit is absoluut lekker. Hier is amper 20 minuten net voor die tijd van 9 uur. Ik geloof dat ze waardig worden. Het is tijd voor ons om te groet met al die lekkere treffers. Dus die getrekken. Danny Boot, eigenlijk is die bang niet alleen. Excuse toch Leon voor die. Met die Jesus leven en aan dinnen leren met no longer slaves. So dames en heren, ik ga jullie groet vandaag. En ik wil jullie ook met de versie los met nummer 6 vers 24 tot 26. Die Heere sal jou sien en jou beskerm. Die Heere sal jou tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Mag Heere jou vandag en die week wat voorleef met sy liefde omring en mag jou wysheid lei en jou hart met sy vrede vol. Dank dat jy ingeskakel is, was sommer het mag God jou seën. Tot de volgende keer. Bly veilig, bly hoopvol en wandel elke dag in die lig van die Heere.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

van West, I'm so afraid of losing you again. Kenny Rogers net voor het met The Gambler en Demi Lee Moore met Queen of Hearts. Tijd voor een splinter nieuwe enkelsnit hier op Luister FM op Country Hardloop en is niemand anders nie as Carl Goodwin. Nou, The Girl and That's How is een country treffer dier Carl Goodwin, vrygestel via Beacon Machine Records en vrygestel op sy album Howdy. Nou, die lirieke focus op die bekendstelling van een stadsmeisie op die plattelandse wereld met activiteite soos om op die maase voorstoep te besoek, soet tee te drink en by Peach Valley River vis te gaan vang. Sê vir die eerste keer op Luister FM, Carl Goodwin met Girl, That's How.

What a song. Tanya Tucker, Without You, What Do I Do With Me? Ellen Jackson, A House With No Curtains. Hayley Magnum, met Drinking Old Memories Down. Tijd om te kijken wat hierdie dag in country muziekgeschiedenis gebeur het. In 1988 het Randy Travis sy derde studioalbum Old 8x10 vrygestel, wat sy derde Amerikaanse country nummer 1 album geword het. Die album het die enkelsnit Honky Tonk Moon, Deeper Than The Holler en Is Still Over as ook Promises opgelever. Hierdie album behalwe Promises het nummer 1 op die country trefferslys bereik. 1989 het Willie Nelson sy album A Horse Called Music vrygestel. Die album bevat in Nelson se laaste nummer 1 enkelsnit Nothing I Can Do About It en die enkelsnit There You Are. Dan die laaste een in 1997 het It's Your Love deur Tim McGraw en Faith Hill die eerste liedjie in 20 jaar geword wat 6 weke aan die Billboard Hot Country lyste treffers deurgebring het. Die laaste liedjie wat het gedoen het was in 1977 met Lukemach Texas en Back to the Basics of Love deur Waylon Jennings. In hierdie tydperk het meer as 750 liedjies nummer 1 op hierdie treffers bereik en die meerderheid daarvan het net 1 week in die top posisie gebly. So dis wat op hierdie dag die 12de Julie in country musiek geskiedenis gebeur het.

Josh Miranda till The Neon's Gone. Net hoor het Brooks en Dan met Neon Moon en Bobby Wood met 2 Pina Coladas. Tijd vir nog een splinter nie winkelsnit en die laaste ene is A Long Neck Weekend, de oorspronkelijke country keierlied, dier die duo Zack en George. Die enkelsnit is vrygestel op die 10de juli en is een opberende country liedje bedoel om te ontspan met een paar verversings. Nadat hulle stukjes van hierdie pakkende liedje uiteindelik vir maande gedeel het op sociale media, het hulle besluit om dit vry te stel. Ek wacht al een hele lange rukkie vir hierdie enekie om deur te kom, en uiteindelik is hy hier vir die eerste keer op Luister FM, Zack en George, met Long Neck Weekend.

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar hy het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart los

zij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het een bouw

0: alles.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Of wat het jou geween? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepijn. Jy sê daar kom een oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.

veel meer wat ik wou zeggen en wat ik ook wou hebben. Maar hier in donker Afrika, wat zoveel van ons vraagt, wat zou het kosten om mee?

Mande woord die deuners, mij ander woord die leven. Vat daarom die leven, maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zeggen of je in mij nog steeds wil leen, zal ik vanavond bij jou komen leen. Mande woord die deuners, mij ander woord die leven. Vat daarom die leven, maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zeggen of je in mij nog steeds wil leen, zal ik vanavond.

0: Langs die pad.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
2: Bra, ik smaak een beetje keier. Hoe voel je?

Je moet ondeugd niet single op je rank niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

vel is geraak met die kwas van Raphael. Die stootwaantjie staan op een veer. Die ouman se hand wat rust

Sunt alte cane și o pașcue. Arhande staan van niks verkeerd. En ze geven allemaal brood.

0: counted on America to be pacifists. He counted wrong.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

En Fortiheid het ons op laas ons fundamente dik gespit. Melan vervoed in strijding, het in een nieuwe taal gebid. Apartheid was ons wachtwoord, die beidelkie moest alles breek. Maar in die straten van Soweto was Afrikaans aan die brand gesteek. Maar waar toe gaan ons nou?